0: Rechtstreeks vanuit Antwerpen is dit Radio Mi Amigo 192.
1: Dat maakt een hele dag in je kop zitten.
2: Over kop zitten gesproken, ik zie hier iemand zitten met een microfoon in zijn hand.
1: Volgens mij wil
2: ik. Ik denk dat onze weerman Jaap moet zijn.
3: Dus ik kan nu ook heel mooi het weerbericht even geven. Morgen verwachten we iets meer bewolking, maar blijft meest droog. Vanmiddag zijn er in het noorden van Nederland wat wolkenvelden en elders kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Maar verder overheerst de zon.
2: Zeg Jaap, kan je straks eens kijken wat ze in Vlaanderen voor weersverwachtingen geven? Ik heb altijd gehoord dat wij toch meer juister en correcter zijn dan jullie hoor.
3: Nou ja, het is meestal zo dat het in Vlaanderen altijd net iets beter is, iets warmer, iets droger.
2: En we zitten in Antwerpen. Dus
3: en iets gezelliger merk ik vandaag ook.
1: Ja, en ze voorspellen zelfs helemaal geen regen. Dat wordt lekker!
2: Zalig gewoon.
1: Nee, een zalige zondag. Oh, ja, ja.
2: Laten we nog een beetje muziek draaien?
1: Lijkt me goed.
2: Ja, deze hier bijvoorbeeld van 10cc.
1: Nee, nee. Dit is You to Me or Everything van The Real Thing. Hebben ze je weer in de maling genomen. Maar wel lekker.

0: Althans op de Noordenij in Antwerpen, dus hoe laat zou het bij jou zijn? Geen idee. Zometeen nog eventjes probeer ik Jan Harriot hierbij te krijgen. Die schijnt hier ergens rond te lopen met een camera. Ik heb hem inmiddels ontdekt. Hij zit aan de rechterkant. Hadi Jan. Jan zet alles op camera. Kan je het over een maand of twee, drie, als Jan genegen is, een keertje op het net te zetten? Kun je het zelf bekijken. Maar ik wou je om het verhaal van Jan Harriot even af te maken. Jan die heeft ooit eens een keer een meer dan geniale jingle voor mij gemaakt. En die ging ongeveer als volgt.
1: We zijn eens even wat wezen graven. Tijdens het programma van Rob van Wezel zijn we even bij hem langs geweest thuis. En hebben we opnamen gevonden uit zijn jeugd. Het heeft er altijd al ingezeten dat hij disjockey wilde worden.

0: Hij zei tegen mij, bakker, ja, daar kwam hij in Scheveningen toen we er waren. Bakker, je eruit veel te weinig sleet. Ik heb wat voor je gemaakt. En toen kreeg ik hem ook gezegd, Jan, deze is voor jou, echt waar. Fantastische gozer.
1: Leuke gozer.
0: Tijd niks van je gehoord.
1: Hij heeft trouwens ook nog eens een keertje van mij, van die, ik zat een beetje in die Duitsstalige moed toen. Ja. En toen had hij van mij van die Duitse rotzooi, van die broeken, weet je wel, en dergelijke.
0: Van die lederhoos? Ja, heb jij een lederhoos gedragen?
1: Nee, jou op zo'n compilatiefoto van Perry, maar hij had wel van die LP's meegenomen.
0: Ja.
1: Hij dacht oprecht dat hij mij een plezier ermee deed. Volgens mij staan ze naam ook in het faillissement. Ach, maar
0: heerlijke plaat van de Nederlandse Belg of de Belgische Nederlander. Maakt allemaal niet zo gek veel uit. Hij is wel te vroeg in 1975, meen ik, 76, door middel van een tragisch auto-ongeluk om het leven gekomen. Louis Neefs was dat. En ik weet dat mijn vader was een enorme fan van de man. Maar ook Hans en Patricia Brouwer, die waren vandaag op de Noordernij en die wilden een plaatje horen van Louis Neefs.
2: Voorkom problemen met Hendrik van Nellerstein. Liquideer de programmaleider.
3: We maken water.
4: Ik denk dat we
3: maken water.
4: Dan rieten we van boord volgens mij.
5: Dat is het teken dat we los zijn van de kader.
4: Ik neem mijn automaat mee, mijn ballenautomaat. Zo zonde zelfs die achterblijft hier.
5: Ja, laten we even lekker... Die hebben we al gehad, hè? Dat is weer jammer.
4: Nee, even wat anders trouwens. Ja. Hebben jullie überhaupt iets van reddingsboeien of vesten gezien?
6: Nee, ik heb wel mijn A-diploma.
4: Nou, daar kom je heel eind mee.
6: Oké.
7: Chris ten Meer, Danny Elbersen, Nelson Sommeren. Tot 2 uur vannacht is dit de Chris en Danny Show. Miami Call 100% NL.
4: Er zit een pukkel op je wang.
6: Oh ja?
4: Ja, dat
6: komt waarschijnlijk door die vet. Dat is
4: spergips. Ik mag het hopen.
6: Ja.
4: Ik mag het echt hopen.
5: Oké, mensen voor de bingo. Nou, het gaat je vertellen wat je moet doen als je wil kans maken op die mooie prijzen. Nou, het vertel het me snel.
6: Je kunt het ook gewoon even doormailen naar studioapenstaartje radiomiamigo.eu.
5: Radio Miamigo 192 met de Chris en Danny Show.
8: Net zoals op die schepen.
6: Ze komt even binnenvallen.
8: Op het laatste moment uit de kombuis komen.
5: Ja, maar met je grote voet in mijn koffer, zag ik. Maar oké, maakt niet uit.
9: Ik denk toch dat we misschien beter aan Chris kunnen vragen of hij weet wie vroeger jouw programmaleider was.
5: Nou,
8: Chris, stel je vraag.
5: Peter?
8: Ja?
5: Wie was destijds jouw programmaleider?
8: Mijn programmaleider was Hendrik.
5: Okay. Ik vind het leuk. Naast al die mooie verhalen die we waarschijnlijk wel te horen krijgen, gaan we natuurlijk, wat ons dan belangrijk is, de bingo spelen, Peter. Dat is eigenlijk het enige wat wij in te brengen hebben.
8: Ik denk dat we denken wel blijven, die ballen.
5: Zullen we
8: de eerste bal doen?
4: Dat is nummer 17, wacht even.
5: Nee, we hebben nog geen inzendingen. Komt zo meteen nog.
8: Maar wat ik nou niet begrijp, leg dat nou even uit. Voor jullie is het allemaal gesneden koek, maar...
4: Het is heel simpel, mensen kunnen dus gedurende deze uitzending geluksnummers doormailen of sms'en. Zometeen, zeg maar over een dik half uur, pakken we die automaat en dan trekken we gewoon een balletje. En als dan dat balletje van die persoon eruit valt, dan hebben ze dat t-shirt te pakken.
8: Ja, precies. Dus zeg maar, mijn geluksnummer is 7.
10: 9-11, dan ja. Sms'je 911.
11: Dit is Miamigo Internationaal. Rechtstreeks vanuit Antwerpen is dit Radio Miamigo 192. Met 48 uur live radio van het 6 van de
12: Mouw. Jawel!
13: Jimmy James en de Vagabonds. Ja, zo stout waren die mannen ook niet, maar verschrikkelijk een grote hit en een mooie plaat. Jimmy James, and now is the time.
14: Wereldpoëzie in het dit moment.
13: Het is maandag en het is april. De lucht is kerngezond, met ijsblokken bestapeld aan de blauwe horizon.
15: De wind draagt fonkelend zonlicht koel als hoge berglucht mee. Er wappert helder wasgoed, wit als uitgestoken sneeuw.
13: Het is maandag en het is april. Uw kruis stond opgericht. Ik mag met heel de wereld mee staan blinken in een witte zee van zuiverheid en licht.

Aan het mooie Noordzeestrand ligt het schip van Nederland. Als ik op de duinen sta, zie ik het woord Veronica. 13 jaar houdt zij al stand.